0: En heel soort met nou, we zijn toch niet aan het doen. Ik wil het dus in de tijd, het is een disco plek, maar ik heb me.
1: Pour
0: les syndicats.